0: en Schemmeling vroeg, dus bij jou iets heter, want dat gaan we zo de melding al heen zo. Om zo rustig maar 2 graden, dan zeg ik dat ook bij jou.
1: Ah, en 3 jaar, ja, dat doe ik wel. En 3 jaar liep je daar vrij.
0: Ah,
1: super, kijk.

tijd. In een eigen bed. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil, dat gibt's niet schreien. Ik wil op einmal kapieren.

dat over een plaats zing, terug aan top 10, van 11 op 10, 7 wochen erbij, Exposition bis Loofeier, Tyra, Matt Shadow Pulse, en Jenny als ook terug aan den top 10, Matt Heaven, voor 14 op 9.

dat over Miley Cyrus met Bass Persuades voor 7 op 5 aan de tweede woch. En we gucken wie weet die song nog verder nog 4 geht oder ob überhaupt. Dat leidt je niet doen meer, dat leidt je niet eerst te bouwen aan meer overeinderen dat er kräftig met eerst stemmen aufgeht. Wie dat geht voor ons geschwind. Für dich da wohl nach Position 4, wo het keine Veränderung gehen als 4 Wochen dabei, höchst Position 4, Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox.

William Scheller, en om heureux. Zo, kon je een beetje richtig dremen door. Ik ben geen een beetje weiter. Mal gucken, ja, nur dem. Allee, so nicht. Radio Belvalet.